0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden, onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
4: Jon van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenliggen, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
3: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
7: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
10: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
6: Radio Drenthe.
11: Voor de break.

Goedemorgen en mooi dat je luistert naar Voor de Preek. Een uur die gevarieerde religieuze muziek op de vroege zondagmorgen van de 5 juli.

gelegenheidskoor en orkest in de leiding van Tom Leuwentaal bracht een bekend lied van tekstdichter Huub Oosterhuis en componist Antoine Omen. Lied aan het licht. Het volgende lied is misschien wat minder bekend, maar zeker niet minder mooi. Een lied waarvan de melodie geschreven is door Henny Vrienten op tekst van Lloyd Haft. Leren loven.

Danny Vrinten, de veurman van de popgroep Doe Maar, schreef op verzoek van de Ecumenische Studentengemeente in Utrecht muziek voor een liturgische viering. En deze muziek kwam terecht op de cd Ruimte waar het licht kan komen. Hiervan hoort niet Leren loven, op tekst van Lloyd Haft naar Psalm 100. Het werd bracht door het Janskoor Utrecht onder leiding van Hans Leeuwenhagen. Op de beroemde tekst Ave Verum Corpus bent er ook menig beroemde componist melodieën maakt. De bekendste vermoedelijk is die van Mozart, maar ook Sir Edward Elgar meuk hierop een prachtige melodie. Wie de tekst in het Nederlands vertaald heeft, heb ik niet kunnen vinden, maar het koor Viva Fox zingt nou, onder leiding van Marcel van der Ketterij, de Nederlandse versie. Jezus is het brood des levens.

Muzikus Bert Mol leidde het Groot Nationaal Strijkorkest bij Van U zijn alle dingen, in een arrangement van André de Jager, die hierbij ook het orgel bespeelde. Johann Sebastian Bach was een groot liefhebber van koralen. Hoewel hij zelf maar weinig koraalmelodieën maakte, componeerde hij wel honderden koraalharmonisaties. Het volgende werk is een mooi voorbeeld van Bach's stijl van harmoniseren. Veel solisten van de Nederlandse Bachvereniging zingt nou koraal BWV 253. Ach, bleib bij ons, Herr Jesu Christus.

paar maanden nadat deze CD van Fox Jubilans uitkwam, in 2023, kreeg de dirigent van dit koor, André van Vliet, te horen dat hij ernstig ziek was en ook niet meer beter zou worden. André overleed in april van dit jaar op 56-jarige leeftijd. Ja, dat geeft toch een bijzondere lading aan zo'n CD, die als titel kreeg Laat het lied op aarde klinken. Hiervan hoort niet het lied Kom in mijn hart, met als soliste de sopraan Tineke Rozeboom. In een kringloop kun je soms zomaar ting wat moois aanlopen. Zo vond ik door kerstdaags een CD van het koor van de Westminster in Londen. En op die CD zingt dit koor werken van de componist William Byrd, zoals uit een evensong deze Nunc Dimittis.

lofzang van Simeon, het Nunc Dimittis van William Byrd. Naast onder andere het Magnificat, een van de vaste onderdelen van een Evensong. Je hoort het Choir of Westminster Abbey onder leiding van James O'Donnell met op het orgel Robert Quinney. Je weet wellicht, deze zomermaan hebt ook onze voorgangers een poosje vakantie. En dat stelt mij mooi in de gelegenheid om je eens een wat langer orgelwerk te laten horen. Nou heb ik in de wandelgang al iets vaker het verzoek gekregen om eens wat te laten horen van organist John Propitius. Propitius, geboren in Baden in 1954, hij is vooral bekend worden om zijn improvisaties over geestelijke lieden. Helaas moest Propitius om gezondheidsredenen in 2009 tot zijn eigen spiet ook stoppen met het geven van concerten, maar gelukkig ben er nog tal van opnames, zoals zijn volgende improvisatie over Eens als de bazuinen klinken.

Organist Sean Propitius op het Hiensorgel in de Bomenkerk in Kampen met zijn versie van Eens als de bazuinen klinken. Een van de populairste koren in Nederland op dit moment is ongetwijfeld het koor Jichtel Jahu uit Barendrecht. Vooral sinds corona legt dit koor zijn concerten professioneel vast, zowel met audio als op video, en deelt dit ook vrij op allerlei media. En daar hebben we met verzorgd dat een concert van dit koor binnen een paar minuten uitverkocht is. En dat was ook het geval op 6 juni jongstleden, toen dit koor een concert gaf in de Grote Kerk van Dordrecht. Een van de liederen die dit koor daar zong was van liedjeschrijver Christian Verwoerd. Het allergrootste geschenk.

De vaste pianist van dit koor, Lennart Moret, meuk het arrangement over dit lied, het allergrootste geschenk. Het koor Jigdal Yahu was dit, onder leiding van Arjan Wouters, en we naast Lennart Moret, begeleid door organist Mark Brandwijk en een strikorkest onder leiding van Barbara Koerman. Het liedboek 2013, een bundel die in veel kerken gebruikt wordt, stiet vol met een verscheidenheid aan lieden. En menig predikant met er naar mijn idee nog wel een van de drang worden dat niet al die liederen geschikt bent en ook niet bedoeld bent voor samenzang. Naar mijn beleving heb ze dat in Engeland wat beter begrepen. Community singing heet dat door, met melodieën die gemakkelijk in het gehoor ligt, maar toch prachtig in elkaar zit. Zoals deze. Angel Voices Ever Singing.

Het Choir of Wells Cathedral was dit, onder leiding van Malcolm Archer met Angel Voices Ever Singing. Tekstdichter Sietse de Vries maakt van dit lied een prachtige Nederlandse vertaling. Het koor Choral Voices, onder leiding van Daniel Raukema, en samenzang van de Augustijnenkerk in Dordrecht, op orgel begeleid door André van Vliet. Als de hemel vol gezang is.

pianist Arjan Huizer speelde een populair lied van de groep Cela, Ik zal er zijn. Zo dadelijk om 10:30 is er op de Grote Brink van Dwingel bij de muziekkoepel een openluchtdienst. Hieraan wordt met de brassband Advendo. Er is een kinderprogramma en ook voor de kleinsten is er kinderoppas. Begon om 10:30, zo dadelijk dus op de Brink van Dwingel, deze openluchtdienst. Ook in Dwingel, in de Brugheskerk, begon aankomend dinsdagavond weer de befaamde zomerzangavonds. Op 7 dinsdagavonds kan er tussen 8 en grofweg 10 uur naar hartelust zung worden. En je mag zelf van tevoren de liederen uitkiezen onder het motto Roept u maar. De kankeuzen worden uit verschillende zangbundels en de teksten worden op grote schermen geprojecteerd. Aankomend dinsdagavond heeft dominee Van den Berg uit het Zand de leiding. Aart Scherf bespeelt het kerkorgel en er is zang van de dames van Stil a Cappella. Aankomend dinsdagavond dus de eerste zomerzangavond in de Bruggerskerk van Dwingel en die begint om 8 uur. In het kader van 300 jaar Müllerorgel in de Stevenskerk in Westerbork is er dit zomer ook een serie concerten en aankomend dinsdagavond is de eerste en Frank van Wijk uit Alkmaar zal het spits afbieden. Hij zal een programma brengen met werken van Johann Sebastian Bach. Begint om 8 uur, aankomend dinsdagavond dus, dit orgelconcert van Frank van Wijk in de Stevenskerk in Westerbork. Tijdens de Hogeveense Pullendagen staat de deuren van de Hoofdstraatkerk in Hogeveen ook weer luister voor het publiek tussen 12 en 4. Daarin is ook een muzikaal gedeelte om 14:30 en om 14:45 en die wordt dit keer invuld door Ronald Knol op het orgel. Aankom donderdagmiddag dus in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. Ook is er deze zomervakantie op elke zaterdagmiddag tussen 4 en 5 een concert in de Jozefkerk in Assen. Hierbij zal het monumentale Van Damorgel centraal staan, maar ook het De Blikkistorgel, die zal bij de meeste concerten gebruikt worden. Organist Minne Veldman heeft gisteren de aftrap gegeven en aankomend zaterdag is het de beurt aan organist Witse Menardi en hoboïste Hanneke Ramselaar. Zaterdagmiddag dus om 4 uur in de Jozefkerk in Assen. Dat waren de bij ons bekende berichten voor vandaag en ook voor aankomende week. Mocht je ook tips hebben voor dit programma, stuur die dan ook vooral in verband met de vakantieperiode zo snel mogelijk naar voordepreek@rtvdrenthe.nl. Mooi dat je weer lust hebt vanmorgen. Nog een fijne zondag en graag weer tot aan de week.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al.
9: Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. In een café aan de Kerkstraat in Assen heeft vannacht een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakten twee mensen gewond. De steekpartij vond plaats rond 3:30. Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Een van de slachtoffers is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Over eventuele aanhoudingen is nog niks bekend. Alle mogelijke gevolgen van bodemdaling door gaswinning in de zuidwesthoek van Drenthe worden meegenomen in het besluit of Vermilion nieuwe gasvelden mag aanboren. Ook de gevolgen van mogelijke toekomstige boringen en gaswinning. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan RTV Drenthe. Daar zijn Milieudefensie Westerveld en actiegroep Gasderhof blij mee. Maar volgens de critici is nog niet duidelijk hoe alles onderzocht en gecontroleerd gaat worden. Nepagenten hebben gisteravond een woningoverval gepleegd in Ruinen. Volgens de eerste informatie hebben de nepagenten aangebeld bij een woning aan het Karelspad. Er zouden oudere mensen wonen. Of zij gewond zijn geraakt is niet duidelijk. De politie doet onderzoek en heeft de omgeving gewaarschuwd voor nepagenten. Daarin geven ze aan dat de politie nooit langskomt om spullen of geld mee te nemen. 5 kinderen uit Midden-Drenthe kleuren samen tekeningen in tegen pesten. De tekeningen komen in een boekje dat na de vakantie op bijna alle scholen in de gemeente terechtkomt. De kinderen die tekenen zijn zelf allemaal gepest. De initiatiefnemer hoopt dat de kinderen zo merken dat ze niet de enige zijn en dat het boekje ervoor gaat zorgen dat er minder wordt gepest. Een automobilist is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Oosteinde in Ruinerwold. Door nog onbekende oorzaak belandde de auto op de kop in een sloot langs de weg. Brandweer en politie schoten het slachtoffer te hulp. De gewonde automobilist is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald. En dan gaan we nog even naar het weer.
18: Goedemorgen. Het is deze dagen een beetje bekoeld en niet zo heel spannend zomerweer in onze provincie. Het is ook wat wisselvallig. Vandaag is het dus aan de koele kant met maximaal een graad of 21 in de kop van de provincie en 21 tot misschien 22 in het zuiden van Drenthe, maar dan moet alles meezitten. En daar lijkt het niet op, want het blijft vrij bewolkt. Als de zon al een gaatje weet te vinden, dan is het eventjes tussendoor. En er zou ook wat neerslag kunnen vallen uit een stelletje lichte buien die vandaag gedurende de hele dag kunnen overtrekken. Dat zijn er van die dunne buien. Je ziet het heel grijs aankomen richting de horizon, maar uiteindelijk valt er maar een paar tiende millimeter uit. Het weerbeeld op de Europese weerkaart kenmerkt zich door hoge druk boven Zuid-Europa, waar het alweer aardig opwarmt, en lage druk in een grote lange strook vanaf IJsland over Scandinavië richting Rusland. En wij zitten eigenlijk net in dat laatste regime. Ook morgen en overmorgen is het vrij bekoeld weer. 21 tot 22 graden, misschien dinsdag net 23 graden. Morgen eigenlijk vrij weinig zon en opnieuw van die dunne buien. Dinsdag wordt het wat droger, maar dan trekt de westenwind aan naar matig tot vrij krachtig. Ook morgen trouwens al wat meer wind dan vandaag. Dus eigenlijk vandaag, morgen en overmorgen, ja, matigjes weer voor wie van zomer houdt. Daarna lijkt het te veranderen en heel langzamerhand begint die hoge druk boven Zuid-Europa wat meer grip op ons te krijgen. Het is een lange weg omhoog, begint woensdag, dan is het 23 of 24 graden. En geleidelijk aan richting de tweede helft van de week gaan we door de 25 graden en richting volgend weekend misschien wel richting 30 graden. En dan zien we ook steeds meer zon in het weerbeeld komen. Het wordt droog en de wind draait in dat geval richting het noordoosten. Geleidelijk aan komt de zomer dus terug, maar we moeten eerst een paar wisselvallige en eerder wat koele dagen door. Een fijne morgen.
5: Radio Drenthe.
19: Zondagochtendlicht.
5: Met Marian Koekoek.

0: Ben je al op? Of blijf je nog even liggen? Hoe ziet de wereld eruit in zondagochtendlicht?
1: Goedemorgen. Gezellig dat je luistert naar zondagochtendlicht. Deze aflevering heeft eigenlijk wel een soort thema. Ik was ermee bezig en ik had ineens een heel verhaal bij elkaar. En dat kwam doordat er iets gebeurde waar ik lang over na moest denken. Misschien verandert het mijn leven zelfs wel. Nieuwsgierig? Ga ik luisteren. En denk er vooral jou ervan.

Adele, zo'n nummer van Bob Dylan, laat ik hem even goed zeggen. To Make You Feel My Love. We beginnen eens met de poëzie vandaag van Jenny Alberts Hofman uit de bundel Listerkran Gedachten. Die hij is ons. Loom luister ik naar het geluid van zee en boom. Het neemt mij met naar het leven, roem en wiet. En uur en tijd vergiet. Maar het blijft een vreemde tol. Het blijft een vreemde wens. De boom laat los, de wind, de zee rolt af en aan. En galmend komt de vraag, waar ben ik kind? En troog keer ik weer om, nog loom. Ik ben geen zee, geen boom.

Ja, technicus Martin en ik die kennen die reclame nog wel. In die makkelijke pakken. Koeien was dit van Brigitte Kaandorp. Ja, de dochter studeert diergeneeskunde. En onlangs moest ze naar het slachthuis. Dat is niet het eerste waar je aan denkt als je dierenarts wil worden. Maar ja, ook daar lopen dierenartsen rond. Om te kijken of het allemaal volgens de regels verloopt. Of veiligheid, denk ik. Geen onnodig dierenleed. Dat soort dingen, kan me er wel iets bij voorstellen. Maar liever niet. Maar ja, diergeneeskundestudenten moeten ook een dier kunnen doden. En dan niet met een spuitje, zoals onze caviazaliger of onze kater. Nee, het gaat ook om koeien en paarden. En dan met een zogenoemd schietmasker. Ik weet niet of ik het allemaal moet uitleggen. Zeker niet op zondagochtend. Maar toen ze mij erover vertelde, ik werd er een beetje naar van. Ze kregen een dag van tevoren ook een soort coaching voor het hele gebeuren. Want ja, toch best wel heftig. Maar het doden van een koe, in dit geval dan, was niet verplicht. Ze mochten het ook weigeren. Nou, ik vond het nogal wat. Ook al snap ik dat het erbij hoort. Nou, toch. Dus toen ze na het weekend thuis vertrok, voor weer een week op kamers, toen zei ik tegen haar, blijf bij jezelf, hè. Misschien ben je zo stuur, maar misschien ook wel niet. En het is allemaal goed. En later in die week belde ik haar 's avonds op, toen ze dat bezoekje aan het slachthuis hadden gehad. En ik zeg, nou, hoe ging het? Hoe gaat het? Ze vertelde van alles. Ook dat ze de enige was die niet zelf een koe had gedood. En daar was ik blij om. En ik zei, ik zou ook blij zijn als het andersom was. Als je de enige was die het wel had gedaan. Maar je hebt in elk geval een bewuste eigen keuze gemaakt.

Yippie! Yippie. Yeah. Oh.

Ja, klassieker natuurlijk. Rawhide, ja zeker. Ja, het slachthuis. Dat ik daarover ooit nog eens zou vertellen in zondagochtendlicht, op de zondagochtend, waarbij het licht vooral moet zijn. Maar ja, het kwam op mijn pad. Ik ben er trouwens zelf ook wel eens geweest, dacht ik. Als jong journalistje moest ik een verhaal maken over het islamitisch offerfeest. Over de jaren 90. Stonden daar allemaal mannen met schapen te wachten. Ik geloof in Stadskanaal of zo. Ik weet nog dat ik me een beetje achter de rug van iemand heb verborgen toen het moment daar was. Ik vond wel dat ik het eigenlijk moest zien voor het verhaal. Het ging over halal slachten destijds. Of het allemaal dierverantwoord was en zo. Maar ik heb een beetje tussen mijn wimpers doorgekeken. Ja, dieren doden, dat is gewoon niks voor mij. Nou, toen de dochter er dus over vertelde hoe zo'n koe een beetje verbaasd is, binnenkomt lopen en binnen 20 minuten van levend dier verandert in stukken hangend vlees, toen kwamen dezelfde gevoelens weer boven. En de dochter spaarde me beslist niet, want ze vertelt in geuren en kleuren. Het hoort ook bij haar studie. Nou, ik ga dat hier niet doen. Maar laat ik het zo zeggen, het was nogal grofstoffelijk allemaal. En daar zijn sterke jonge jongens voor die dat werk doen. En ik vond haar verhalen akelig en naar voor die koeien, maar ook voor die jongens. Ik dacht, goh, nou, gun ze toch ander werk. Maar toen voelde ik ook wel ineens heel duidelijk, ik eet ook vlees. Dus dit gebeurt ook omdat ik het wil. En dat had ik met die schapen toen ik jonger was veel minder. Ik eet ook geen schapen eigenlijk, maar ja. Het kwam allemaal wel binnen deze keer. Maar volgens de dochter is het personeel daar helemaal niet zo mee bezig in dat slachthuis. En dat snap ik ook, want die jonge jongens die zijn eraan gewend. Ja, daar kun je niet elke keer weer hele gevoelens over hebben, zeg maar. Ze zeiden dat het een heel leuk team was in dat slachthuis. De hele ochtend had de radio aangestaan, terwijl hun koe geslacht werd met George Baker.

Ja, de George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Dat soort muziek werd gewoon gedraaid in het slachthuis. En toen werd die koe doodgeschoten. Ja, het lijkt soms moeilijk te combineren, maar ja, het is natuurlijk gewoon werk uiteindelijk. Ik snap ook wel dat je niet gaat zitten somberen als je er werkt. Maar ik had er naar aanleiding van de verhalen van de dochter, want ze was er voor haar studie geweest, als je ineens nou net inschakelt. Ik had er ineens toch iets meer moeite mee. Ik ben een ontzettend watje, vind ik wel hoor, op dit terrein. Ik vind een vlieg doodslaan al heel vervelend. En ik word ook steeds sentimenteler. Er is zoveel dat leeft, dat wil leven. En wie ben ik dan dat ik zo'n leven beëindig? Zo zat ik te denken. Maar ja, ik zei al, ik ben geen vegetariër. Ik kan genieten van een stukje vlees. We eten wel wat minder de laatste tijd, omdat het de aarde zo zwaar belast, weet je wel, milieutechnisch. Maar ineens dacht ik, het bevalt me ook niet dat dieren worden gedood omdat ik ze op wil eten. Zo'n koe leeft net zo graag als ik, denk ik. En ik vind vlees eten niet helemaal verkeerd. Ik bedoel, als ik in de oertijd had geleefd, of als ik op de savanne in Afrika moest rondkomen, nou, dan was ik ook blij als er een hert voorbij kwam, hoor. Pauw, lijkt me wat. Maar het is tegenwoordig toch eigenlijk ook niet nodig. Er is genoeg ander voedsel. En toen dacht ik, potverdorie, ik als boerendochter, ik ben nog nooit zo dicht bij het gevoel en bij de conclusie geweest dat ik eigenlijk vegetariër zou willen worden.

0: Nectar Wood heette deze dame. En dan staat daarachter featuring Elton John. Nou, wij denken dat hij gewoon achter de piano zat. Want verder hebben we hem niet gehoord. Wine into the water.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
2: Zondagochtendlicht.
3: Spreuk aan de wand.
0: Ja, moet ik vegetariër worden? Probeer mijn gevoel er een beetje in te volgen. En ga een beetje die kant uit, kan ik toch niet ontkennen. Maar ik kwam een mooie spreuk tegen van een Belgische schrijver, Clem Schouwenaar. Hij leefde in de vorige eeuw. Hij zei, en daar ben ik het ook heel erg mee eens: wees goed voor dieren, maar denk af en toe eens aan de mensen.

broers Ro, het is hier het allermooist met het oog voor mekaar. En dat is ook waar, natuurlijk. Ja, dan nog even de grote vraag, de hamvraag. Ja, word ik vegetariër? Ik heb al heel vaak bedacht dat het misschien toch wel beter zou zijn. Maar ja, ik vind vlees gewoon lekker. Van een sucadelapje in de winter tot een hamburger, spekjes, worstjes, salami, brood. Maar ja, ik begin nou dus wel meer te voelen dat ik het toch eigenlijk niet meer wil. En dat is nieuw voor mij, want ik ben niet zo'n gevoelsmens. Ik ben altijd eerst aan het denken. Maar ja, als je denkt, dan wil je ook consequent denken. En zo denk ik dan bijvoorbeeld, je kunt wel vegetariër worden, maar ik eet wel kaas en ik drink dan ook wel melk. En daarvoor worden koeien uiteindelijk ook geslacht. Of ik denk, ja, dan kan je ook geen vis meer eten. Geen leren schoenen meer dragen. Moet je echt veganistisch worden? Nou, ik hoor in mijn hoofd al allerlei argumenten, waardoor ik het voor mezelf alleen maar moeilijker maak natuurlijk. En zo zit de wereld tegenwoordig ook in elkaar. Want ja, je bent vegetariër of niet. Je bent links of rechts, progressief of conservatief, weet ik veel wat allemaal. En eigenlijk wil ik dat ook helemaal niet. Ik wil ook helemaal niet met mensen in discussie over de vraag wat dan het beste is of wat ik doe. Eigenlijk wil ik gewoon mezelf zijn. Met mijn eigen worstelingen en gevoelens en gedachten. Bijvoorbeeld over dit onderwerp. En daarom kwam ik een beetje tot de conclusie, ik moet het recht opeisen om inconsequent te zijn. Dat ik de ene dag een worstje eet en de andere dag een vegaburger. Dat ik ham in de pasta doe en de volgende dag denk, nou nee, ik vind toch eigenlijk ook dat varkens moeten blijven leven. Ik wil niet perfect zijn. Ik zou in deze kwestie ook helemaal niet weten wat perfect zijn is. Ik ga gewoon wat proberen. En dan zie ik wel waar ik uitkom.

Chicks, ook wel bekend als The Dixie Chicks, en Not Ready to Make Nice. En het tweede gedicht vandaag is van Leonard Nolens, heet Narcissus. Het is zo moeilijk om te houden van de dingen die je maakt. Je kijkt vertederd naar een hand vol kaf en koren. En je bakt je brood verkeerd. Je last met sleutelende ogen, met een hart vol werkzame ontroering, twee linkerkanten aan elkaar. Ja, het is moeilijk. Maar moeilijk en mooi om jezelf aan te raken vandaag. En ook definitief. Het is moeilijk en mooi om je terug te vinden morgen. In de dingen die je maakt. Daar heeft men wel een dood voor over soms.

Paul McCartney. Zijn laatste plaatje. Ripples in a Pond. En daarvoor hoorde je Smokey Robinson en The Miracles, The Tears of a Clown. Nou, zo is het wel weer genoeg voor vandaag, vinden we eigenlijk. Volgende week zijn we er weer. Als je iets wil opmerken over alles wat ik aan het vertellen ben geweest, dan stuur je even een mail naar zondagochtendlicht@rtwdrenthe.nl. Dan komt het wel bij mij terecht. Lekker zomersplaatje om ermee uit te gaan met de groeten van technicus Martin en van mijzelf. Pascal en Ella. Ella, tot volgende week.

0: Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers!
13: Aan tafel!
14: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
17: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
12: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
13: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
22: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
23: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
16: Radio Drenthe.
18: Pollings Passie.
16: Met Jans Polling.

Goedemorgen. Welkom bij Pollingspassie. Wij gaan weer terug naar de kraamkamer van de popmuziek. Dat wil zeggen, de hele zomer, 10 jaar lang, naar die periode tussen 1965 en 1975. Wat treffen we er allemaal? Nou, van alles. Vandaag komt alle nummers uit het jaar 1969. En in 1969 vonden wij bijvoorbeeld het radioensemble. Het radioensemble, dat was een smartlappen bent eigenlijk uit Torn in Limburg. Opricht door Ra-makers en Dirks Ra die vandoor. Ja, grote hit, Huil maar niet, kleine Eva.

Ja, en dit is Ricard Sarai. Maar dan komen we straks op. Weer als tweede Elvis Presley in the ghetto. Natuurlijk ook in 1969. En een lied over een jongetje dat opgroeit in een ghetto in Chicago. En eigenlijk is de boodschap in dit nummer dat als je in armoede opgroeit, dan kom je bijna als vanzelf terecht aan de zelfkant van het leven. Even hoog gescoord in de liesten van de Top-Hits. En dan Ricard Sarai, Alors je chante. Ricard Sarai die zong in het Hebreeuws, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Duits. Was een Frans-Israëlische zangeres eigenlijk. En haar ouders kwamen trouwens uit Odessa en uit Polen. En ging later dus naar Frankrijk toe. Ricard Sarai, ze zong hier Alors je chante. En Alors je chante, dat is een cover van Vivo Cantando. En dat was in 1960 het winde Spaanse songfestivalietje van Salome. Toen, ja, het is maar dat weet, zeg maar. Dan gaan we naar Peter Sarsstedt. Peter Sarsstedt had een wereldhit met Where Do You Go To My Lovely. Een lied over een wiggie van Arme Kom Af dat zich opwarkt tot lid van de Europese jet set.

En hier als tweede Tom en Dick. En Tom en Dick, dat is het naam van het een beetje cabaresk duo eigenlijk. Tom Poederbach en Dick Zwaneveld. Die met ooit begint onder de naam Poody. Of Poody and the Roaring Seven. Dat deed allemaal niet zo goed. En uiteindelijk namen ze gewoon onder de naam Tom en Dick de shanty parody Bloody Mary op. En door met kwamen ze hoog terecht in de top 40 van 1969. En The Merry Men. The Merry Men opricht in 1962 als Calypso Band uit Barbados. En ze speelden vrouwelijk door. Maar waren erg populair. Zo populair dat ze uitgenodigd werden om eens te gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Oftewel, wat bijna zegt, Engeland. En ze hadden al een nummer, The Big Bamboo, wat je nou net hoorde. En dat deed het toch geweldig. En ook in Nederland werd het een enorme hit. Het bleef 19 weken in die top 40 staan. En geweldig. Ze hadden bar veel succes in Europa. Maar toch terug het eigen eiland, het zonnige eiland Barbados weer. En ze gingen weer terug. En ze hebben toen eigenlijk heel veel gedaan met muziek om het toerisme naar Barbados te bevorderen. En dat is ze donders goed lukt. Albert West en de Shuffles heb ik nou. De Shuffles, ja, die ben ooit begonnen gewoon als een schoolbandje. Gewoon op de ULO. We gaan samen wat spullen, jongens. En dan komt er net dat kleine beetje extra in. En Albert West komt er dan ook bij. En die Johan Sumdig, en die zingt dan. En dan wordt het inderdaad een bandje wat het goed doet. De hitsingle Chalala, I Need You. Door hebben ze eigenlijk het meeste succes met gehad. En daarna kennen we ook iedereen Albert West.

Voordat ik zeg hoe en wat. Weet je wie die laatste regel zong? Ik heb je lief zo lief. Thijs van Leer. Die speciaal vraagt om dat te doen. Die had toen een bereik van 3 octaven met je stem. Die kunnen heel hoog. Maar verder was het natuurlijk Ramses Shaffy en Lisbeth List. Die hier een lied zong in de psychedelische sfeer. Een beetje van de jaren 60. Een gesprek tussen de zon, dat was Ramses Shaffy, en de aarde. En dat was dan Lisbeth List als in de vorm van een kind aan het strand. En Shaffy was arrogant als de zon. Kometen, manen en planeten, alles draait om mij. En zij zingt dan de bescheiden rol van de aarde in de vorm van het kind. We gaan in met de grote zomerhit van 1969. En dat was Shocking Blue. Shocking Blue die had in Nederland een geweldige hit al met Venus. Maar het ging nog veel mooier, want in 1970 toen ging het ook naar de Verenigde Staten. En dan stonden we op nummer 1. Nou, dat is ongelooflijk goed als je aan nummer 1 komt in Amerika. En trouwens, Shocking Blue was in Amerika een eendagsvlieg, maar in Nederland heb je nog veel meer andere hits gehoord van ze. Mighty Joe en Never Marry a Railroad Man enzovoort. Maar hier is de grote zomerhit in 1969, Venus.

Hudson Bowman in de top 40 van week 27 in 1969. Nou, The Ballad of Yoko and John van The Beatles. Dat is het lied dat schreef John Lennon over zijn huwelijksreis met Yoko Ono in Parijs. Het ging over wat ze beleven enzovoort. En ook over die veelbesproken activiteiten. Waaronder hun bed in het Amsterdamse Hilton Hotel. Weet je nog? Dat was wereldnieuws toen. Nou, daar ging het lied eens over.

Ja, er binnen gaan wat liedjes schreeuwen, liefde centraal stiet. Het vondelied baarde ook veel opzien en was in heel veel landen verboden. Omdat het een uiterst expliciete seksuele inhoud had. Ja, dan heb ik het over je t'aime moi non plus. Oftewel, ik hou van je, ik ook niet. Dat is als je het vertaalt. Schreef door Serge Gainsbourg. Hoe was het nou? Serge Gainsbourg die had een date had met Brigitte Bardot. En dat vond Brigitte Bardot eigenlijk niet zo geweldig. Ze was zeer teleurgesteld, waarschijnlijk over de minnende eigenschappen van Gainsbourg. En zegt, je moet als boetedoening, moet jij maar eens voor mij het allermooiste liefdeslied schrijven wat jij kunt bedenken. Dat deed Serge Gainsbourg. En ze ging de studio in en heb het opnam. Maar toen had Brigitte Bardot alweer een andere echtgenoot. Gunther Sachs was het toen. Hè? En die zei, ja, maar ik wil niet dat jij dit uitbrengt. Oh, absoluut niet. En dat werd een rel en zo. En Brigitte Bardot smeekte Serge Gainsbourg van, oh, breng het niet uit, breng het niet uit. Nou ja, dat is niet gebeurd. Wat gebeurde toen? Later, 68, toen maakte Gainsbourg een film met de Engelse actrice Jane Birkin. En hij zegt, hij kreeg door een relatie met, ja, hij vrijde nog gemakkelijk met deze en gene. En dan kreeg hij een relatie en toen zei je tegen Jane Birkin, zullen wij dit in mijn roep brengen? Ik heb het mooiste liefdeslied geschreven ooit. Ze hebben het opnam en later, we zeggen dat Brigitte Bardot zag van spiet van haar dat ze het niet opnam had met hem.

Goodbye, Murray Hopkin. Die schreeuwverheurde Paul McCartney. Dat is een goede relatie met. En het eerste uur zit er bijna op. En ik heb nog één ding van je. Van Rini Schreienberg, oftewel Marty. Met zijn grote hit dat hij als 14-jarige afspeelde. De Maanserenade.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden?
3: En
2: hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Sennetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
11: Rovenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn 2 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. 10.000 mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
16: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Radio Drenthe.
18: Pollings Passie.
10: Met Jans Polling.

River Deep Mountain High van Ike en Tina Turner. Maar dat klopt niet. Want het is eigenlijk alleen maar Tina Turner. Dat was het punt namelijk. Het was zo dat Ike Turner nogal een tiran was. En ze ging opnemen bij Phil Spector. En die zei: "Luister, je bent best een kerel, maar ik wil je er niet bij. Dat komt eigenlijk op neer." En het contract werd ook als zodanig opgesteld. En wat je nou hoort, dat was alleen maar Tina Turner. Die heeft dit nummer uiteindelijk ook gezongen. Maar toen deed het niet geweldig. Ja, later bij ons wel, maar in Amerika kunnen ze er geen kant meer op. Want wat zie je de muziekindustrie? Het nummer is te zwart voor de witte radio en te wit voor de zwarte radio. Ja, toen had je dat nog, hoor, in 1969. De zwarte radio, dus radio's, radio-uitzending ook speciaal voor de zwarte bevolking en ook voor de witte bevolking. En dat ging niet door elkaar, pas later. Goed, dan gaan we naar de Fortunes. Nou, de Fortunes, ooit begint in 1962 als een close harmony trio. De Cliftones, in ze toen. Nou, later weer een andere naam, je kent dat. En dan hebben ze een aantal nummers. You've Got Your Troubles en zo. En Here It Comes Again. En het gaat heel goed met ze. Maar dan komt er de klad een beetje in. Wat is er namelijk het geval? Er komt in de muziekpers een artikel waarin stond dat de Fortunes al die opnames die ze maakten in de studio's niet zelf inspeeld hebt. Dat vooral die gebeurt door studiomuzikanten. Ja, want dan duurt het allemaal niet zo lang. En die weet precies wat ze direct doen moet en hoe het klinkt moet. En dat is eigenlijk heel normaal. Dat was dus ook vandaag de dag niet heel normaal, hoor. Want ik vertel je, de meeste, bijna alle nummers van de Cats die opnam ben ik allemaal opnam de studiomuzikant. Ja, want dan duurt het niet zo lang, anders ben ze een week bezig. Dus, maar dat deed de Fortunes niet zo veel goed. Maar hier in ieder geval nog wel een hit van ze. Ook in 1969, Seasons in the Sun.

0: en wat wij er ook in houdt, dat is de raadplaat. Ja, want dat moet ook een beetje spannend maken voor jullie. Nou, ik laat je weer een klein stukje horen van een zangeres dit keer. Dat kan ik je wel even vertellen. En dan is de vraag, wie is die zangeres en hoe heet het nummer? En dan over een half uur dan krijg je de uitslag van ons. En als je dan allemaal goed hebt, beide goed hebt, bij twee punten, dan moet je, twee plakjes waspakken met de koelkast of alles wat. Of twee bonbons of zo. En als je maar niet goed hebt, ja, nee, dan moet je een halve pakken. Hier komt het.
1: Een klomp.
0: Een klomp. Een klomp met wat? Met een zweetvoet? Of wat dan ook? Nou, denk maar eens hem nou. Als je het weet, dan hoor je het over een half uur. We gaan in Tiedemduur met Herman van Veen, die een Nederlandse vertaling maakte van het nummer van Leonard Cohen, Suzanne.

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers was dat. Nou, die heeft zijn geld wel verdiend. Want die was countryzanger, fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. Hij heeft een halve eeuw heeft hij, actief geweest in de muziek. Had meer dan 20 nummer 1 hits in Amerika. Nou, dan ben je echt een van de grootste countryzangers aller tijden.
2: Pollings Passie.
3: Uit het theater.
1: Die 60 en 70, dat waren de gloriejaren van Henk Elsink. Hier zien befaamde conferentie Harm met de harp.
4: Goedenavond, dames en heren. Mag ik mee van u voorstellen? Mijn naam is Harm met het harpje. Poeps. Ik kom vanavond voor u enkele volksliedjes zingen. Oud-Hollandse volksliedjes met eigen harpbegeleiding. Op een goed ogenblikje zag ik toch dit harpje staan in een aardig antiek zaakje op de Brouwersgracht. Ik was er al steeds voorbij gekomen met mijn vriend Eugène. Ja, Eugène is mijn vriend, mevrouw. En ik had dat steeds aan Eugène gevraagd. Eugène, geef me dat harpje nou van je, hè? Je zegt die nieuwe harm, dat kan niet, dat is veel te prijzig. De krent. Nou, ik bleef natuurlijk maar doorzeuren, dat voelt u wel. En op den duur zei hij tegen me, nou goed harmtje, dan krijg je het van me, maar dan krijg je niets voor je moederdag. Ja. Nou, want toen had ik het, hè? Maar goed. En ondertussen, ik had toch al op mijn harpje gestudeerd en diverse liedjes opgedoken uit diverse bundeltjes. En het eerste liedje wat ik vanavond voor u wil gaan vertolken is een liedje uit 1717. Ik heb dit liedje opgedoken uit een bundeltje van Johanna de Duime. En dit liedje gaat over een edelman. Het is dus als het ware een liedje over de edelman uit 1717. Daar gaan we. Geluidje, hè?

Hoe droevig was zijn eenzaam land. Joch, heet was in de meeën. Joch, heet was in de meeën. Woeps. Dat woeps is er aardig bij, hè? Ja, dat heb ik er zelf bij gemaakt, hoor. Dat was niet van Johanna, hoor. Johanna was nog niet zo woeps in die tijd. Oh, ik vind het zo. Ik ben de hele tijd met vakantie geweest, weet u wel. Alleen hoor, Eugène is thuis gebleven. Ja, hij is thuis gebleven. Hij moest oppassen thuis op de poezen op opu. Die wonen bij ons in. Ik kom vanmorgen thuis met de Sartre. Ik zeg, Eugène, hoe is het gegaan? Hij zegt, nou joh, de poes is dood. Ik zeg, een gat. Hij zegt, ja, de poes is dood. Ik zeg, joh, wat zeg je dat nou toch abrupt? En wat zeg je dat ondiplomatisch? Hij is altijd zo hard, dus ja, hè? Hij is zo hard. Hij zegt, hoe bedoel je dat nou, Harm, zegt hij. Ik zeg, joh, als de poes dood is, dan moet je zo'n bericht voorbereiden. Dan vertel je bijvoorbeeld van, ik was met mijn jojootje op het balkon aan het spelen. Ja, want dat doet hij wel eens, hè? En toen sprong de poes ernaar en toen is hij van het balkon afgevallen. Ik zeg, zo zeg je dat dan bijvoorbeeld, hè? Hij zegt, goed, ik zal eraan denken, Harm. Ik zeg, hoe is het met opoe gegaan? Zegt hij, nou, Harm, ik was met mijn jojootje op... Maar goed. The show must go on, zagen ze ons met je, hè? Gaan we over tot het tweede coupletje van dezelfde edelman uit 1770.

was in de meeën. Jochee, het was in de meeën. Woeps. Weer de woeps erbij gedaan, hè? Ja, dat hou ik erin, hoor. Dat kan ik u wel zeggen. Daar heb ik zoveel succes mee. Het land ook, hè? Ik treed ook veel in de provincie op, hè? Uitsluitend besloten clubs, hoor. Ja, laatst waren we nog in Tiel. Ja, daar ook al. Wij waren dan in Tiel geweest. Wat denkt u? Een enorme aanrijding gehad. Ja, verschrikkelijk, hoor. U lachte nog, maar het was verschrikkelijk. Het was Eugène's schuld. Hij reed door het rode stoplicht. Wij staan op dat kruispunt, een beetje confuus van de klap, hè. Nou komt die chauffeur, komt uit die truck zetten, hè, waar we tegen aangereden waren. En die begint daar tegen een kleine Eugène uit te vallen. Ik werd ineens zo vals toen ik dat hoorde van die man, hè. Ik ben naar hem toegegaan. Ik heb die man recht in zijn ogen gekeken. Het waren blauwe. En ik heb alleen maar tegen hem gezegd... Oh. Nou, u begrijpt, daar had hij niet van terug, hè? Och ja. Oh, en later is de politie er nog bij gekomen met zo'n wit volkswagentje, weet u wel. Twee van die witte jongens met die witte helmpjes op. Oh, maar dat was zo aardig. Die riepen ons al van verre. Ja hoor. En toen vroeg die ene, die vroeg aan me, hij zegt, meneer, hoe heet u? Ik zeg, Harm. Hij zegt, waar woont u? Ik zeg, Zuid-Zeeland, meneer. Hij zegt, mannelijk geslacht. Ik zeg, ja, dat wel, maar niet fanatiek. En toen moest hij zo blozen, die dikkerd, hè? Ja, maar dat stond wel aardig bij het wit van de helm, hoor. Ja, daar gaan we weer, hoor. De edelman gewon al dus een aantal knappe zonen. Die allemaal, wat was dat knus, in het stamslot gingen wonen. De een kon koken, weet u wel, en nieuwe vaandels breien. En van die man nu stam ik af. Nou even allemaal graag, ja? Joeg hé, het was in de meeën. Joeg hé, het was in de meeën.

kent waarschijnlijk. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan. Oet, het schaap met de vijf poten. Nee, Jongewaard, Piet Reumer en Adèle Bloemendaal. De eerste serie van die reeks die verroet zijn in 1969 en 1970. En heeft ook een aantal hele populaire liedjes opleverd. Het werd trouwens gemiddeld bekeken toen de 6 miljoen mensen per keer, moet je toch voorstellen. Ongelooflijk. Ja, dat lukt dan nooit meer. Bad Moon Rising heb ik nou van Creedence Clearwater Revival. Die bent ooit begonnen als bandje die een soort swamp blues speelde. Ze noemen ze het zelf. Een mix van country, blues en rock and roll, van alles wat. En later dan veranderde het een beetje. En dan breekt ze definitief deur met het nummer Bad Moon Rising. Schreemde John Fogerty. En John Fogerty bleek ook een van de bekendste hitschrijvers te worden van de komende tijd. Dus van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.

De Edwin Hawkins Singers. Edwin Hawkins had geweldig succes met deze gospelformatie. Maar dat was eigenlijk een gospelformatie. En dit nummer, Oh Happy Day, wordt ook vaak beschouwd als een van de grootste gospelhits ooit. En nog even weer ter herinnering. Alle nummers van deze twee uur komt door het nummer. Door het nummer, zeg ik. Komt door 1969. Dus daar weer dat weer. De Marmalade heb je nou. Obladi, Oblada. Het was al een nummer van de Beatles West. Maar de Marmalade hebt er dan. En klinkt er ook erg veel succes mee. En dan zitten we ook vooral voor hun zo tussen 68 en 72. Toen hadden ze nog erg veel succes in Engeland af. In Schotland eigenlijk, maar dan komen ze weg.

Ja, en dan moeten we het ook eens even hebben met elkaar over het fenomeen carnavalshit. Ja, want Johan Subberg, 80 van de vorige eeuw, dat was echt de periode van de carnavalshits, die ook heel vaak in de top 40 terugkwam. En dan heb ik het over zangers als André van Duin, een beetje, Vader Abraham, Corrie van Gorp, Adela Bloemendaal, Ria Valk en ook Toon Hermans natuurlijk. En voor degene die misschien ooit denkt, ik ga een carnavalshit maken, hier even een aantal dingen waar je aan denken moet. Ja, daar kreeg je er gratis bij vandaag. Het moet een makkelijk zingbare melodie worden. Een beetje een volkse melodie. De harmonie. Dat was eigenlijk dus de manier hoe het lied opgebouwd is. Bevat veel tertsen en sexten. En je weet wat dat is, moet je maar even navragen. De tekst is makkelijk te onthouden. Is vaak humoristisch en heeft ook vaak een clue. De vorm bestaat meestal uit diverse liedjes, strofen met een refrein. En het moet niet te snel wezen, maar dan moet ook op gehorst kunnen worden. Nou, ik heb hier Toon Hermans, Kiele, Kiele, Kiele.

Ja, wie was dat nou? Nou, 1969 was ook het jaar vooral van de kindsterretjes. En die was Wilma. En Wilma zingt een klomp met een zeiltje. Nou, als je beide goed hebt, dan moet je naar de koelkast gaan en moet je wat lekkers op pakken. Mag van mij. En dan gaan we in het deur met de Beach Boys. Die zingt hier een lied dat in 1940 al voor het eerst opnam is door Lead Belly. Blues, dat was eigenlijk Huddy Ledbetter. En dat is de Cotton Song, oftewel de Cotton Fields.

Mireille Mathieu in Duits, hinter den coulissen van Paris. En dit was Paulings Passie. Vandaag maakten Martin Fulder en Jan Spolling. We hebben nog mooie programma's vanmiddag en ik hoop dat je door van genieten mocht. We wensen je een fijne week en volgende week ben we er weer en dan komt alle muziek uit 1970.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies. Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
0: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
13: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
12: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
14: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
15: Ik koos wat mij raakte.
14: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Dan nu het regionale nieuws van RTV Drenthe. Ik ben de kunstmatige nieuwslezer Bart Nijsman. Bij een café aan de Kerkstraat in Assen heeft vannacht een steekincident plaatsgevonden. Daarbij raakten een 26-jarige man en een 22-jarige vrouw uit Assen gewond, waarvan 1 ernstig. De steekpartij vond plaats rond 3:30. De politie heeft 3 verdachten uit Assen aangehouden. 2 mannen van 20 en 52 en een minderjarige jongen. Er ging mogelijk een conflict in het café aan het steekincident vooraf. Opluchting bij Schouwburg Ochterop in Meppel. De verbouwing van het theater gaat dan toch door. De lokale politiek is akkoord gegaan om daar 6,8 miljoen euro extra tegenaan te gooien. Eerder wilden lokale partijen dit niet, maar zonder extra geld kon er niet verbouwd worden. Dan verloor Meppel hoogstwaarschijnlijk een theater, want het huidige pand is op. De kosten waren 23,4 miljoen euro. Dat is nu opgelopen tot 30,2 miljoen. Alle mogelijke gevolgen van bodemdaling door gaswinning in de zuidwesthoek van Drenthe worden meegenomen in het besluit of Vermilion nieuwe gasvelden mag aanboren. Ook de gevolgen van mogelijke toekomstige boringen en gaswinning. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan RTV Drenthe. Daar zijn Milieudefensie Westerveld en actiegroep Gas de Rof blij mee. Maar volgens de critici is nog niet duidelijk hoe alles onderzocht en gecontroleerd gaat worden. Nepagenten hebben gisteravond een woningoverval gepleegd in Ruinen. Volgens de eerste informatie hebben de nepagenten aangebeld bij een woning aan het Karelspad. Er zouden oudere mensen wonen. Of zij gewond zijn geraakt is niet duidelijk. De politie doet onderzoek en heeft de omgeving gewaarschuwd voor nepagenten. Daarin geven ze aan dat de politie nooit langskomt om spullen of geld mee te nemen. En dan gaan we nog even naar het weer in onze provincie.
23: Goedemiddag. Het weer in Drenthe is vandaag niet echt om over naar huis te schrijven. En dat hoeft ook niet, want we zijn natuurlijk allemaal thuis in Drenthe. Maar kijken we omhoog, dan zien we dat het een grijze lucht is met zo nu en dan eens een dunne bui erin. Het komt heel grijs aan de horizon en je denkt, nou, dat belooft wat. En dan vervolgens valt er maar een paar tienden van een millimeter. Krijg je net een beetje nat van, maar de straat, ja, nauwelijks nattigheid erop. Dat gaat deze middag eigenlijk zo door, tot in de avond aan toe. En de temperatuur is relatief bescheiden met 20 of 21 graden. En een matige tot soms in de kop van Drenthe net aan vrij krachtige west-noordwestelijke wind. Zeker rond zo'n buitje kan het net ietsje harder waaien. De zon, ja, die even nakijken vandaag, die komt er eigenlijk helemaal niet aan te pas. Vanavond en vannacht een graad of 13 minimaal. En dan zien we de komende 2-3 dagen eigenlijk soortgelijke temperaturen. 22, 23 graden. Misschien dat dinsdag in het zuiden van Drenthe presteert om 24 graden te halen. Maar de zomerse grens van 25 zit er voorlopig niet in. De wind blijft westelijk van richting. Morgen opnieuw wat buiig, licht regenachtig. Vooral in de ochtend. En een temperatuur dus van 21, 22 graden. Westelijke winden erbij, matig tot vrij krachtig. En op dinsdag zien we dat die westelijke wind zeker vrij krachtig zal zijn. Dan is het kracht 4 tot aan kracht 5 aan toe. Met ietsje meer zon, maar nog steeds is de bewolking dominant. Maar blijft die dag wel eigenlijk zo goed als droog. Daarna zien we dat op de Europese weerkaart hoge druk vanuit het zuiden wat meer invloed krijgt. Temperatuur gaat omhoog. Woensdag 3, 24 graden. Donderdag en vrijdag, echt de tweede helft van de week, gaan we door de 25 graden heen. Dan wordt het donderdag een graad of 27. En vrijdag 28, 29 graden in Drenthe. De zon die komt er weer goed bij, de neerslagkans verdwijnt en de wind gaat naar het noordoosten toe. En dan zijn we opeens weer terug in een zomersregime gekomen. Dus nog een paar dagen wat koel en kwakkelig-achtig weer en daarna dan keert de zomer terug in Drenthe. Een fijne middag iedereen.
1: Radio Drenthe.

0: zitten. Met Dimitris Kops.
1: Hele goedemiddag en van harte welkom bij Zomer Radio Drenthe op deze zondagmiddag hier op Radio Drenthe. De hele zomer hoor je op zondagmiddag hier de beste zomerrits. Met zometeen een zomerrit uit deze zomer, ja. En ik weet zeker dat je hem kan meezingen, want je hoort hem lekker vaak op de radio en lekker vaak voorbij komen. Justin de Wild zometeen met Cheerio. Oh, als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten hoor. Maar ook zometeen hier 5 zomerrits achter elkaar uit de zomer waarin de Vietnamoorlog escaleerde. De Verenigde Staten die hadden duizenden militairen in Zuid-Vietnam gestationeerd. En de FIFA World Cup, die werd gehouden in Engeland. En op 30 juli van dat jaar won Engeland de finale met 4-2 van West-Duitsland na verlenging. Dat was nogal een pot. Ja, weet je al over welke zomer dat gaat? Nou, zometeen dus 5 zomerrits uit die zomer hier op Radio Drenthe.

0: Desireless op Radio Drenthe en Voyage Voyage. De zomerrit van 1987. En voor nu gaan we nog verder terug in de tijd.
1: Terug naar de zomer van...
0: De zomer van... 1966. Dat is heel lang geleden, 1966. De Vietnamoorlog escaleerde verder in die tijd. De Verenigde Staten hadden inmiddels duizenden militairen in Zuid-Vietnam gestationeerd. En ook toen werd er gevoetbald in 1966. De FIFA World Cup werd gehouden in Engeland. En op 30 juli won Engeland de finale met 4-2 van West-Duitsland na verlenging. Ja, dat was maar een potje wel hoor. Hey. Prinses Beatrix die ging trouwen met Klaus... En het was de zomer. Ik weet niet of je wel eens in Amsterdam komt, maar waarin de Koentunnel werd geopend.
2: Het Koentunneltracé. Een project dat getuigt van techniek en waar met trots en passie aan gewerkt is. Voor 1961 werden Amsterdam-West en de Zaanstreek verbonden door de hempont. De pont kon het aantal auto's niet verwerken. Om dit probleem op te lossen werden er plannen gemaakt voor de bouw van de eerste Koentunnel. In 1961 werd begonnen met de aanleg van de tunnel. De tunnel werd op 21 juni 1966 opengesteld door koningin Juliana.
0: Ja, en je kan er nog steeds doorheen rijden door de Koentunnel. Dus 1966. Daar gaan we dus naar terug. 5 zomerhits van 1966 achter elkaar hier op Radio Drenthe. Met zometeen de Beatles. De Kings komen eraan, de mama's en de papa's. En we beginnen met Love in Spoonful. Hier is Summer in the City. Hot.

Zomer Radio Drenthe met 5 zomerhits uit 1966. En dit was de laatste. Los Bravos en Black is Black. Ja, zwart is zwart. Geen spel tussen te krijgen. Nee hoor, er zit geen tint wit in. En kan jij je dromen wel eens herinneren? Dat je 's ochtends wakker wordt en dat je nog exact kan herinneren wat je hebt gedroomd. Ik heb vannacht gedroomd over de Four Tops. Ik droomde dat ik de vijfde was van de Four Tops. Dus laat ik ze zo meteen maar even draaien met Loco en Okapoko. Ze komen eraan hier op Radio Drenthe. En eerst de zomerrit van deze zomer. Justin de Wild. En wat doet hij? Als hij geen vogels hoort fluiten...

0: Poco.
1: Rondje Europa.
0: Ja, we doen een rondje Europa in Zomer Radio Drenthe. En nou, we hoeven niet heel ver, maar nieuw bandjes eronder, dat is natuurlijk wel fijn, want het is wel een klein stuk hier rijden. We zijn in Duitsland. Ja, ons buurland. En we gaan eens even kijken naar een zomerhit uit Duitsland die ook in Nederland populair was. En dan kom ik uit bij het jaar 1990. 4 weken lang stond dit nummer op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Matthias Reim. Hier is hij. Verdammt, ich lieb dich.
1: Rondje Europa.

0: voetganger, bocht,
1: kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
6: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoolse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
14: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zetwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
15: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloen.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
22: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
21: Nog niet helemaal dus.
22: Tja, die administratie. Toevallig tips?
21: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
22: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
21: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
25: Ik koos wat mij raakte.
24: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
24: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
26: Radio Drenthe.

0: zetten. Met Dimitris Kops.
1: Yes, goedemiddag. De hele zomer hier op Radio Drenthe op zondagmiddag. Zomer Radio Drenthe. Alleen maar zomerhits. En zometeen hoor je 5 zomerhits achter elkaar uit de zomer waarin de wereld te maken had met een oliecrisis. Veroorzaakt door gebeurtenissen in Iran. Benzine werd steeds duurder en veel landen die hadden te maken met hele hoge inflatie. Is het de zomer van 2026 waar ik het over heb? Nee, we gaan nog veel verder terug in de tijd. Dat is wel grappig eigenlijk als je dat zo leest. Nou ja, grappig is het niet, maar bijzonder dat toen gewoon dezelfde problemen golden in de wereld. Hè? Björn Borg deed in deze zomer ook goede zaken. Hij won voor de 4e keer op rij Wimbledon. En de thuiscomputer werd steeds populairder. Onder andere de systemen van Apple en Commodore waren echt onbetaalbaar. Maar als je een centje had, nou dan had je gewoon een thuiscomputer in die tijd, joh. En, is wel grappig, ik weet zeker dat je hem hebt gegeten. In deze zomer introduceerde McDonald's zijn eerste Happy Meal. Heb je enig idee over welke zomer ik het heb? Zometeen dus 5 zomerrits uit die...

0: eigenlijk komt dit nummer uit 1960. Maar in de zomer van 1986 komt deze versie uit. Is een beetje opgepoetst in die tijd. Beetje moderner gemaakt. En dat was een enorme zomerrit. 4 weken lang op nummer 1 in de top 40. Sam Cooke hoorde je bij Radio Drenthe en Wonderful World.
1: Terug naar de zomer van
0: 1979. Daar gaan we naar terug. En de problemen die in de zomer van 1979 golden, die gelden vandaag de dag nog steeds. Want de wereld had te maken met de tweede oliecrisis. Veroorzaakt door, let op, gebeurtenissen in Iran. Ja, waar kennen we dat van? Benzine werd steeds duurder. Waar kennen we dat van? En veel landen hadden te maken met hoge inflatie. Hè? Is het de zomer van nu? Nee, dat was de zomer van 1979 dus. Ook Björn Borg deed goede zaken in de zomer van 1979. Hij won namelijk voor de 4e keer Wimbledon. De thuiscomputer die begon zijn opmars te maken. Systemen van Apple en de Commodore die waren erg populair. Onder mensen met centjes. Want het was wel heel duur om zo'n computer in die tijd thuis te hebben. En grappig. Ik weet zeker dat je hem hebt gegeten als kind zijn. Of je haalt het wel eens voor je kind. Een Happy Meal. Ja, bij de McDonald's. Je gaat er helemaal niet vanuit dat ooit is ontstaan. Maar in de zomer van 1979 introduceerde McDonald's de Happy Meal. Ja, en dat pakte ze groots aan met enorme reclamecampagnes.
2: Your kids will love McDonald's Happy Meal. It's food and fun in a box. It's a hamburger or cheeseburger, regular size fries, regular size soft drink and a McDonald's cookie sampler. It all comes in a Happy Meal box. With games, puzzles, jokes and a prize.
3: A prize?
4: I've got a Happy Meal.
5: Nobody can do it like McDonald's can.
0: Ja, als je dit hoort, dan heb je gewoon zin in een Happy Meal, hè? Ja, grappig. Dat was dus in de zomer van 1979. En nu 5 zomerhits uit die zomer. Die zomer van 1979. Kan je het je nog herinneren? We hebben zometeen hier ABBA op Radio Drenthe. Julio Iglesias komt eraan. Shirley Bassey ook. En eerst Boney M. Gotta Go Home.

Ja, trek eens aan mijn bel. Zo, dat is een behoorlijke bel. Kijk, dat is meer mijn type bel. Ring my bell, Anita Ward, hier op Radio Drenthe. Dit is Zomer Radio Drenthe. Het was de laatste van de vijf zomerrits uit 1979. Zometeen hier gaan we terug naar de zomer van 2019 met een ex-collega van Radio Drenthe. En eerst Ilse de Lange, Something Good.

Zomer Radio Drenthe. Heerlijk zeg, dat gitaartje op het eind. Dan heb je gewoon echt zin in tapas. Hè? Ja, dan waan je echt gewoon in Spanje. Los Lobos en La Bamba. Zomer Radio Drenthe is dit. Mijn naam is Dimitris. De hele zomer op dit tijdstip. Alleen maar zomerhits. Zometeen gaan we terug naar de zomer. Ja, ik ga niet zeggen welke zomer het is, maar we zijn heel blij dat die zomer is geweest. Laat ik het daarop houden. Ook Gloria Estefan komt eraan hier op Radio Drenthe. En eerst terug naar de zomer van 2019. Toen had onze ex-collega René Karst een gigantische hit te pakken. Hij is natuurlijk de man geweest die hier een programma heeft gehad op Radio Drenthe. En helaas is overleden. René Karst, hier is die met een van zijn grootste hits, Atje voor de sfeer.

0: vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel 20 euro korting.
12: Elke maand.

0: /Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kregen een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Dancy Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
12: Vers aan tafel, vers aan tafel.
13: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
12: Vers
14: aan tafel. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers.
14: Aan tafel. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand. Voor je weet maar nooit.
16: Radio Drenthe.
3: Zomerradio

0: Ja.
1: Zomer Radio Drenthe. De hele zomer op Radio Drenthe. Op zondagmiddag zomerhits. Zomer Radio Drenthe. We hebben zometeen hier 5 zomerhits. Achter elkaar uit de zomer. Waarin het olieplatform Piper Alpha in de Noordzee ontploft. 167 mensen kwamen om het leven. En het blijft nog steeds een van de ernstigste offshore rampen ooit. En we hebben ook een hoogtepunt in deze zomer. Ja, de hoogtepunt in de zomer. Ja, staat je nog wel bij, denk ik. We winnen namelijk het EK voetbal. Ja, weet je dan over welke zomer ik het heb? Zometeen 5 zomerhits uit die zomer. En eerst bij Radio Drenthe, Douwe Bob.

0: Dit was hem, de eerste hit van Marvin Gaye in Nederland. Kwam tot plaats nummer 15 in de top 40 van 1967. It Takes Two.
1: Terug naar de zomer van...
0: We gaan terug naar de zomer van 1988. Och jee, ja. Op 6 juli van dat jaar ontplofte het olieplatform Piper Alpha in de Noordzee. 167 mensen kwamen om en dat blijft nog steeds een van de ernstigste offshore rampen ooit. Maar we hadden ook een hoogtepunt in de zomer van 88. Nederland won namelijk het EK voetbal. Op 25 juni versloeg Nederland in de halve finale West-Duitsland met 2-1. En een dag later, op 26 juni, won Nederland de finale tegen de Sovjet-Unie met 2-0. Helden uit die tijd natuurlijk Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard en... daar hebben we hem, Ronald Koeman. Jazeker. Maar er gebeurde eigenlijk nog meer in de zomer van 88. Je mocht in één keer 120 kilometer per uur op de snelweg in Nederland.
2: Per 1 mei geldt een absolute snelheidslimiet van 120 kilometer per uur. Alleen voor personenauto's en motoren en alleen daar waar het mag. Wie dan nog te hard rijdt, kan rekenen op strenge controles, hogere boetes en loopt gevaar zijn rijbewijs te verspelen. Zo. Nu weten we allemaal weer waar we aan toe zijn. 120 kilometer, de uiterste grens. Folder bij postkantoor of bibliotheek.
0: Ja, en tegenwoordig rijden we 100 over de snelweg in Nederland. 5 zomerrits uit de zomer van 1988. Ja, laten we maar beginnen met het goede gevoel. André Hazes, wij houden van Oranje.

0: In de zomer van 1988 staat het nummer bovenaan in de top 40. Revelation Time in South Africa. En heb je hem gehoord? Ruud Gullit, ja, die zingt mee op het nummer. Of zat zijn haar ervoor? Ja, in die tijd kon het. De zomer van 88. Wat een topzomer. Nederland won namelijk het EK voetbal.
1: Eigenlijk heb je niet meer het gevoel dat het fout kan. Ook al doordat die van Breukelen daar in het doel staat. Nog één keer vooruit. Van Tichelen, Muren. 10 jaar geleden niet goed genoeg om mee te gaan naar een wereldkampioenschap in Argentinië. De bal is bij. De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal.
0: Ja, geweldig, geweldig. 1988, juist dus 5 zomerrits uit 1988 in Zomerradio Drenthe. Zometeen hier, Juanes, Adios Lepido komt eraan. Kiki, die staat voor je klaar en we gaan de schatkist openen. Een eendagsvlieg uit 1986 hoor je zometeen.

0: In de zomer van 1974 was dit een hele grote hit. Kiki D op Radio Drenthe en I've Got The Music In Me.
1: De schatkist van Nederland.
0: En de hele zomer op dit tijdstip nemen we een duik in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vergeten juweeltjes en, oh ja, lang niet gehoord plaatjes. De schatkist van Nederland. Met als thema Nederlandstalig. Van de Côte d'Azur, oh, dat is niet Nederlandstalig, maar daar komt ie hoor. Van de Côte d'Azur naar Zandvoort was het in de jaren 80 ineens helemaal geen gek idee meer. De Pasadena Dream Band scoorde in 1986 met Zandvoort hun enige top 40 hit. Je. Bah, opvallend detail, het nummer piekte maar tot plek nummer 36 in de top 40. Maar groeide daarna uit tot een echte evergreen die je nog steeds luidkeels kan meezingen. En nog een leuk weetje. De songwriter Peter Roos onthulde jaren later dat het internet bol staat van de fouten. Zandvoort werd niet in 1982 geschreven, maar pas in 1985. En de plaat werd vervolgens in 86 pas opgenomen, waarna Nederland massaal besloot dat een vakantie in Zandvoort helemaal nog niet zo'n gek idee was. Nou, hier is hij dan, hoor, hé. De Pasadena Dream Band met Zandvoort op Radio Drenthe.
1: De schatkist van Nederland.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
2: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag ging er door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde 3 kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
12: Mmm, ze zijn er weer.
13: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
11: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
18: Ik kan...

0: Jacobs.
1: Ja, goedemiddag en welkom bij alweer het laatste uur van Zomer Radio Drenthe voor vandaag. Want de hele zomer op dit tijdstip Zomer Radio Drenthe. Je hoorde zojuist Soul Sister, een zomerrit uit 1988, The Way to Your Heart. En zometeen 5 zomerhits achter elkaar uit de zomer waarin er een zonsverduistering was in Nederland. Ja, op 11 augustus 1999 vond die plaats en miljoenen mensen die zijn afgereisd naar Nederland, maar ook naar Frankrijk, Duitsland en Turkije, want daar was een totale eclipse te zien. In Nederland was die gedeeltelijk, maar in al die andere landen was die echt totaal. En misschien weet je het nog wel, dan kon je zo'n brilletje kopen. Ja, het stond iedereen met zo'n brilletje naar de hemel te turen. Weet je dat nog? Ja, nou ja, uit die zomer zo meteen 5 zomerrits. En het was dezelfde zomer dat de Tour de France werd gewonnen door Lance Armstrong. Jaren later, ja, moest hij al zijn prijzen weer inleveren. Ja, grootschalig dopinggebruik. Ai, ai, ai, ai, ai. En er was ook goed nieuws, want de Kosovo-oorlog die eindigde in deze zomer. En als je nu enig idee hebt over welke zomer het gaat, dan weet je dat er goede muziek uit die zomer komt. Zometeen dus 5 zomerrits uit deze zomer.

0: Zomer op je radio bij Radio Drenthe. Dit is Zomerradio op de zondagmiddag met natuurlijk de Beach Boys. Ze mogen niet ontbreken uit de zomer van 64. I Get Around.
1: Terug naar de zomer van...
0: En nu gaan we terug naar de zomer van 1999. Wat een zomer was dat, joh. Hey, we hadden te maken met een zonsverduistering midden in de zomer. Ja, het werd pikdonker. Op 11 augustus 1999 vond er een spectaculaire zonsverduistering plaats. Miljoenen mensen reisden af naar onder andere Frankrijk, Duitsland en Turkije om de totale eclips te zien. In Nederland was een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar. En als je die beelden dan terugkijkt op YouTube, ja, dat is echt smullen. Iedereen staat dan te wachten tot het donker wordt en koud wordt met zo'n raar brilletje op nog. Weet je dat? Nog?
2: Het is adembenemend, kan ik zeggen. Het wordt al maar donkerder. We zien de schaduw steeds minder worden. De lantaarnpalen, maar dat zei ik al, die zijn ontstoken. En ja,
3: raar, Erwin. Het is raar. Het is raar licht.
2: Het wordt ook kouder. Het begint te waaien.
3: Ja, het is echt koud. Ik ben blij dat ik mijn jas aan heb gehouden. Het is echt heel vreemd. En dan wachten op de schaduw die er aankomt. En dan af en toe nog even naar boven kijken.
2: Hoe ver zijn we?
3: Oh, we zijn heel ver. We zitten echt tussen plaatje 4 en plaatje 3 en plaatje 4 in. Zometeen moet het echt, over een paar minuten volgens mij, moet het licht echt uitgaan. En dan hoor je de parels van Bailey te zien. Nou, hele felle flitsen aan de rand van de zon.
2: En dan kunnen we onze bril al afzetten of niet?
3: Ja, als dat geweest is, dan nu nog niet, hè. Pas als die flitsen geweest zijn en je ziet de corona verschijnen...
0: Corona?
3: Dan mag je je bril afzetten.
0: Ook in 1999 hadden ze het al over corona, dus bij de zonsverduistering. Maar er gebeurde meer in de zomer van 1999. De Tour de France werd gewonnen door Lance Armstrong. Later moest hij wel zijn prijs weer inleveren. Grootschalig dopinggebruik. Ja, het is allemaal vastgesteld. En de Kosovo-oorlog, die eindigde op 10 juni 1999. Er kwam een einde aan. De NAVO-bombardementen op Joegoslavië werden gestaakt nadat Servische troepen zich uit Kosovo hadden teruggetrokken. En dan de muziek van de zomer van 1999. 5 zomerhits achter elkaar hier op Radio Drenthe. Zometeen Sixpence, None the Richer, Kiss Me, Bailamos, Enrique Iglesias. Ook Jennifer Lopez komt eraan met If You Had My Love. That Don't Impress Me Much, want Shania Twain was ook een zomerrit in 99. En het volgende nummer is gebaseerd op deze oude parel. Ja, hij komt namelijk uit 1949. Het origineel van de plaat die ik zo meteen ga draaien. Luister er eventjes naar. Dit is Perez Prado. Ja, is heel oud. Helemaal instrumentaal en... De Duitser Lou Bega, die scoorde er een nummer 1 hit mee in de zomer van 1999. Hij maakte ervan Mambo No. 5.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

De zomer van 1999 gewoon opnieuw, hè? Met 5 zomerhits uit de zomer van 99 achter elkaar hier in Zomerradio Drenthe. Sixpence None the Richer, Kiss Me was de laatste. En zometeen hoor je hier een extra lange versie van een zomerhit. Een XXL-plaat. En dat is zeker zo, want hij duurt 7 minuten. Heerlijk zeg. Dat zometeen. Eerst hier bij Radio Drenthe. Jack and the Weatherman. Find me a place.

0: Zomaar. Hier op Radio Drenthe in Zomer Radio Drenthe. Bellen, Helene was dat.
1: Zomer Radio Drenthe.
2: XXL Klassieker.
0: Nou, we gaan inderdaad een XXL Klassieker draaien. Volgende nummer duurt 7 minuten. Maar het zijn wel 7 heerlijke minuten. Een nummer die je kent. Een nummer die je niet heel vaak meer hoort op de radio, maar wel erg lekker is om eens even te draaien op zondagmiddag. Hotel California. Het is een van de bekendste nummers van de Eagles. Het is uitgekomen in 1976 als titelnummer van het album Hotel California. En het nummer gaat over een mysterieus verhaal van een reiziger die in een luxe hotel terechtkomt, waar hij wel kan inchecken. Hij kan ook gewoon de nacht betalen aan de balie. Geen enkel probleem. Maar hij kan het hotel niet meer uit. Nee. Luister ernaar. Dit is heerlijk. Eagles en Hotel California in Zomer Radio Drenthe. Bij Radio Drenthe.
1: Zomer Radio Drenthe.
2: XXL Klassieker.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
2: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot

0: jaren.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Radio Drenthe.
14: Het weekend van Drenthe.

0: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Borgstee, Assen.
13: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
14: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
15: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
16: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
15: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Radio Drenthe.
25: Het weekend van Drenthe.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Vers aan tafel, vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers
5: aan tafel.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers
5: aan tafel!
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten, omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
15: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
16: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
14: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
17: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
18: Kurk 24.
17: Kurk24.nl.
19: Radio Drenthe.
20: De nalatenschap van Harry Musquet.
19: Met Johan Derksen.

0: programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Red, White and Blue was niet van de grond gekomen en daarom ging Harry Musquet maar weer verder als QB and the Blizzards met de intussen teruggekeerde pianist Herman Brood. QB and the Blizzards, Kid Blue.

Ruby and the Blizzards, Kid Blue. Het was een single van Freddie King in 1960... en er verschenen covers van Graham Bond, Eric Clapton, John Mayall, Little Milton, Van Morrison, Tutu Jones, Jack Bruce, Fleetwood Mac en de Tedeschi Trucks Band. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman?

Freddie King, Have You Ever Loved a Woman? Little Johnny Taylor uit Arkansas vertrok naar Los Angeles. Daar werd hij de zanger van de gospelgroep The Mighty Clouds of Joy. Later maakte hij deel uit van de Johnny Otis Show. En dit is een nummer geschreven door soulzanger Clay Hammond. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika voor Little Johnny Taylor. Part-time Love.

Little Johnny Taylor, Part-Time Love. Little Milton had in 1965 een nummer 1 hit in Amerika met We're Gonna Make It. En de opvolger werd geschreven door blueszanger Chuck Willis. En dat nummer eindigde 7 in de Amerikaanse hitparade. En het werd opgenomen met drummer Morris White uit Earth, Wind and Fire. Little Milton, Feels So Bad.

Little Milton, Feel So Bad. Het is wat verwarrend, maar je hebt in Amerika Little Johnny Taylor en je hebt ook Johnny Taylor. En Johnny Taylor uit Arkansas ging via Kansas City en Chicago naar Los Angeles. En daar werd hij de opvolger van Sam Cooke als zanger van de Soul Stirrers. Dit is een opname van hem uit Memphis. En dat nummer nam hij op met Booker T en de MG's en de Memphis Horns. Johnny Taylor, Little Blue Bird.

Johnny Taylor, Little Bluebird. De eigen compositie van Aretha Franklin nam ze op in New York met een studioband onder leiding van organist Spooner Oldham en een blazerssectie onder leiding van King Curtis. Het was de B-kant van de hitsingle Respect. Aretha Franklin, Dr. Feelgood.

Rita Franklin, Dr. Feelgood. Chess Records stuurde Etta James naar de Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama om de hit Tell Mama op te nemen. Maar ze besefte toen niet dat de B-kant haar beroemdste nummer zou worden. Die B-kant werd gecoverd door Chicken Jack, Rod Stewart, Coco Taylor, Lil Milton, Bret Hart, Ronnie Earl, Sean Webster, Crystal Shawanda en Rory Block. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, I'd Rather Go Blind. Zanger Paul Butterfield, mondharmonica-speler Charlie Musselwhite en gitarist Michael Bloomfield waren drie blanke muzikanten die furoren maakten in de zwarte blues scene van Chicago. Maar Michael Bloomfield overleed in 1981 in San Francisco aan een overdosis drugs. Michael Bloomfield, Going Down Slow.

Michael Bloomfield, Going Down Slow. De Paul Butterfield Bluesband, dat was de eerste blanke bluesband uit Chicago, met zanger en mondharmonica-speler Paul Butterfield en gitarist Elvin Bishop. En ook Paul Butterfield overleed in 1987 aan een overdosis drugs. De Paul Butterfield Bluesband, Born in Chicago.

De Paul Butterfield Blues Band, born in Chicago. John Mayall haalde gitarist Eric Clapton van de Yardbirds naar de Bluesbreakers en John Mayall schreef het nummer over zijn toenmalige vriendin Christine. Het album Blues Brothers with Eric Clapton werd een top 10 hit in Engeland, maar desondanks vertrok Eric Clapton al snel weer naar Cream. John Mayall's Bluesbreakers. Have you heard?

John Mayles Bluesbreakers, Have You Heard? De 16-jarige Stevie Winwood was een natuurtalent en zijn oudere broer Muff Winwood haalde hem naar de Spencer Davis Groep omdat de kleine broer zong als Ray Charles. Muff Winwood schreef dit nummer samen met Spencer Davis voor zijn kleine broer, van wie we nog heel veel zouden horen. De Spencer Davis Groep, Stevie's Blues.

de Spencer Davis Groep, Stevie's Blues. Taj Mahal uit Harlem, New York, was de zoon van een jazzmuzikant. Hij begon als zanger-gitarist van de band The Electras. Later zat hij met Ry Cooder in The Rising Suns en vervolgens ging hij solo verder. Taj Mahal.

Taj Mahal, Chicote Kedi. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Het komt van het album East River Blues van jazzgitarist Chris Bergson uit New York. En hij maakt met bevriende jazzmuzikanten hele mooie bluesalbums. Het nummer is van Muddy Waters, Chris Bergson, Mean Disposition.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
2: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop.
2: Borgstee, Assen.
4: Schat, schatje, ben je er nog?
5: Oh, waarom maak je me wakker?
4: Ik hoor geen schaapjes.
5: Ik sliep net zo lekker op mijn bed van Dekker.
4: Oh, gelukkig. Slaap lekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: De beddenspecialist van het noorden, dekkerslapen.nl.
7: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Nu nog gekker. Sale bij Dekker.
3: Lekker slapen. Dekker slapen.
6: De beddenspecialist van het noorden. Dekkerslapen.nl.
9: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: punto.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De toeretappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe. De avond van

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Koulogoulou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Koulogoulou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Koulogoulou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 20 tot en met 30 augustus. Vanaf grote hoogte.
1: Volgende week maak je kans op tickets

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met 1 uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over 1 uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Trot af tot 1 graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.